nu de negende en tiende fase. God houdt Daniel en je volle en erbarmen je geeft met de verst van de uitgesnedene. En de verst van de uitgesnedene zei te Daniel, ik ha angst van mijn Heer de Tjenig, die mij jun eten en drank bestemd heeft. Waarom zal hij jun gezegd zijn dat die slechter werden als de andere jongens die zo oud zijn als je zijn? Dan word je mijn kap en je voorstalen voor de Tjenig. We zijn in deze fase dat God had al een woord en den heide polist je donen. God deed aan de vers zijn hart en je danken, welke aan de jonge mannen er halve. Dit vers weer verantwoordelijk voor deze jonge mannen tot de Tjenig. Wanneer hij niet zo deed als de Tjenig wensen deed, dan wordt hij zijn leven verliezen. Dan is goed te zien dat hij zo niet wordt willen wagen. Wanneer God met een mens is, dan wordt hij zo goed. Zaken en een godloze paulist brukken zodat God kan verheerlijkt worden. Dem Jozef zijn geschicht maakt het ook zeer duidelijk. En het wordt meermaal in de geschicht gezegd over God weer met Jozef. Want wie hoorzaam zijn te God zijn woord en arm en ons leven eer worden, dan zullen we ook zeker zijn dat hij ons zekerlijk leiden wordt. De vers dacht dat wanneer hij dem Tjenig zijn eten en wijn wegnemen wordt, dan worden ze niet zo gezond zijn als de andere jongens. Ober Daniel had rood verdood, af de betreffende vers. Ober Daniel zei tot dem Absichter, den de verste van de verste even Daniel, Hanania, Michael en Asaria gestald had, ik prage die, proef die naar deine vertien door, en laat ons je mies te eten en water te drinken, je geeft worden, dan laat onze gezegde en dien doorzinnen beobacht worden, en ook de gezegde van de jongens die dem Tjenig zijn eten haaien houdt, en doe met diene deine, nur dem dat du beobacht hast. Daniel zijn aanvraag weer einfach, en doordat stelde hij zich niet tegen dem Tjenig Nebuchadnezzar, en ook niet tegen dem verst, dem de Tjenig even arm gestald houdt. We zien hier dat wanneer God verabjeet en den weich reed maakt, dan kennen zijn tjinge am ganse troost no falje. Nu her waar we zien dat de verst dit deed. En als de tien dagen voorbij waren, waren Daniel en zijn vriend gezonder en slieker als de andere. Daniel en zijn vriend verleten zich gans op God. Hij had de gezaadse ingesteld en Daniel en zijn vriend weren mannen van God zijn volk. Ze waren met dat volk in God verbonden en ze hadden zich vergenomen dat ze worden gehoorzaam zijn tot God. God had een grote en wichtige arbeid verdiend dat ze in Babylon voor zich brengen zullen. Door is mijn Christen nu niet immer zo'n zin dem Heer volstendig te volgen en van de zaken van de wereld uiteen te komen. De apostel Paulus wist dat wanneer hij zo doen wil, als de Heer van hem verlangt, dan moest hij zich tegen dat bezit en de wereld stalen. Christen zijn in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld, oder de wereld zijn. In Galater 6:14 staat dit geschreven, maar mocht dat niet zijn dat ik mij pochen word, buiten en ons Heer Jezus Christus zijn triets, die ik woont de wereld van mij getrietzigd is, en ik tot de wereld. En de vars ram des vars redt Paulus van besneden zijn, en wo mensen zich in er vlees oder woek pochen worden. Dat is zo als de wereld denkt, dat is de wereld zijn. Daniel weer niks van deze soort, en de Christ zal ook niet zijn. In 2 Korinther, het 6 kapitel, 14 vers, bet durch de 7 kapitel, de 1 vers, redt Paulus van zond, wat voor een Christ nodig is. Laat je niet met de aangelevende taub spannen en een vreemde joch. Dan wat haar gerechtigheid en aangerechtigheid en gemeene? En wat voor gemeenschap heeft licht met diesternis? En hoe kan Christus met Belial stemmen? Oder wat voor poort heeft God zijn tempel taub met jetze? Dan wie zijn dem leven je God zijn tempel, zoals God zegt, ik woon mank aan wonen, en mag aan wandelen en ik word er God zijn, en zij worden mijn volk zijn. Daarom komt Ruud van mank aan
en zandet junt auf van an, zeigt de Herr, en riet dat anrennet nicht an, en ik wo junt an nemen, en wo für junt en foder zenne, en je zele van mij zins, en deichter zenne, zeigt de Herr de Allmächtige. Liefste vriend, zendt hem wie deze versprekingen ha, wel wie ons zelfs rein maken van alles, dat vlees en jeest bezudelt en heiligheid volbrengen en Gottes furcht. Zolang als we op deze eerd leven, waren we met die angelevende zinnen. We waren met die in je schaaf drieven, we waren die als noberscha, die waren in onze regering zinnen. We kunnen niet ganz wegkomen van den. Wat ons hier gezegd wordt, is dat we zullen niet ere wee en ere gedanken aannemen. We zullen niet zo leven als zij leven. De angelevende leven voor zichzelf en niet voor de Heer Jezus. Een Christ die voor zichzelf in deze wereld leeft, wandelt niet in Gods wee. Johan zegt ons wat wie in de wereld vinger worden en wat we doen als zelen. 1. Johannes 2, 15 tot 17. Doet niet de wereld lief hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer die Welt leef haft, in dem es nicht im Vordersinne leef, wills alles, wat in deze Welt is, die Urgelast en die Fleischelast, en dat staltet leven, es nicht vom Vorder, aber es van deze Welt. En deze Welt verjet, ook de Last deze Welt. Aber wer Gott zien welle deed, wordt ewig bliebe. Mensen worden veel jaren schulgone, zodat ze doen het kennen wat ze leven, ihre Lebensarbeit wat zennen. Een leraar of een dokter wordt veel jaren studeren, zodat ze kunnen weten wat van aan en ere arbeid wordt gevorderd worden. Wie Nebuchadnezzar werden de jonge mannen eerstens met eten en school reedgemaakt. Dan wordt Nebuchadnezzar aan en de proef brengen, zodat hij dan bestemmen kan waar hij aan brengen wil. Dit meent niet dat ze dan voordig werden met ere ongerechtung. Daar wordt immer meer zinnen. En Nebuchadnezzar zijn tjenigrijk weer zeer groot. Ober wat veel wichtiger weer voor Daniel en zijn vriend, weer wat zij van God en zijn woord wisten. We weten dat deze jonge mannen willen zeggen maken dat God eerst in haar leven weer, en dat zij weten worden wat God van aan verlangt. Zo moet het ook met ons zijn. We kunnen alle hand van alle soorten zaken weten, aber ich frage dich, hoeveel weet wie van Gott en zijn woord? Daniel en zijn vriend hadden dat oude testament. Wie had dat ook? En ook dat nieuwe testament, dat ons van Christus vertaalt, wo wie je raad kunnen zennen, en wo wie een heiliget leven bewiesen kunnen. In 2 Timotheus, de 2 kapitel, 15 vers, lezen we, sie flietig ver Gott onerzanning te kriegen, een arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord reicht uitleicht. Dat woord reicht uitleicht kan niet gedaan worden, wanneer een mens God zijn woord niet lezen of studeren deed. Daar zijn scholen die dat doen, die mensen en God zijn woord ongerechten. Dat kan ook in een mens zijn heim gedaan worden. God zijn heilige geest is immer door ons de waarheid ver te stellen en ons daarin leiden, zodat we weten kennen, wat God zijn welle voor ons mocht zijn. We worden ober niet verstoren kennen, want we niet waardig geboren zijn. God zijn woord kan een mens tot de raden leiden. Wanneer een mens de Heer Jezus als heiland aanneemt, dan wordt de Heer zijn zinde wegnemen, en de Heilige Geest wordt dan in hem wonen, en hem en God zijn weg leiden. Daniel en zijn vriend werden broof, aber sie werden nicht schwindriest. Sie werden leeftolig te zonen, die even aanweren. Als Christen moet wie leren God zijn leef to andere bewijzen, wann wir nicht in Einigkeit zijn met aan en wo sie leven. 2 Petrus, het 1 kapitel, 5 bet 8 vers. Daarom ziet besonders vlietig en jun geloven zittlichkeit te bewijzen en zittlichkeit verstand, en een verstand zelfs beheersen, en een zelfs beheersen standhoofd, en een standhoofd Gottesfurcht, en een Gottesfurcht brederlijke leef, en een brederlijke leef de Gottesleef,
Dann waren diese Dinge in jün sind, in Zunehmer, wo je nicht fuß oder anfruchtbar sind, in die volle Erkenntnis von uns Herr Jesus Christus. Wann wir an dem Herr streng sind, dann können wir auch Beruf sein. Gott hat eine Arbeit für Daniel und seine Freund, aber dort wird ein entfremdet Land sein. Gott muss Israel strafen wegen ihrer Sünde, und Daniel und seine Freund wurden wahrgenommen, wann sie auch nicht angehorsam wären, gewasst zu dem Herr. Gott brückt die Strafe auf Israel, dass er diese jungen Männer nach Babylon bringen kann. So wie dort auch mit Josef. Seine Brüder verkaufte ihn, und dort wie anreicht. Aber dadurch kam Josef nach Ägypten, und an Gott seine Tiet ward, he als Herrscher in Ägypten eingestellt. Und dadurch kann Gott für Israel versorgen. Durch die Vernichtung in Jerusalem wurde Daniel und seine Freund nach Babylon gebracht. Wir wollen sehen, wo Gott den Dorbrücken wird. Sie wäre Bruch, weil sie hatte ein guter Taufertruhe an Gott. Mein Freund, ein Wort ist dein Taufertruhe, an deine Worte, oder an den Gott und die Ratung, die er durch Jesus Christus bestimmt hat. Deine Worte wurde die am eng täuschen. Aber den Glauben an dem Herr Jesus wird die nicht täuschen. Gottes Segen, meine Freunde.

etwa 4:30, de frühs wachte. Wachten, wachte, de tid verjinj, oba tjoin levestetjen kom van een manna. Et bleif stel. Eine grote suchaktion wat gemogt, en dan fungen ze Jim Elliot en de feier andere missionare dood. Ze worden van deze ook een jaune omgebracht.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

nu de negende en tiende vers. God houdt Daniel en je volle en erbarme je geeft met de verst van de uitgesnedene. En de verst van de uitgesnedene zei te Daniel, ik ha angst van mijn Heer de Tjenig, die mij jun eten en drank bestemd heeft. Waarom zal hij jun gezegde zijn dat die slechter werden als de andere jongens die zo oud zijn als je zijn? Dan word je mijn kap en je voorstellen voor de Tjenig. We zijn in deze vers dat God had al een woord en den heide polist je donen. God deed aan de vers zijn hart en je danken, welke aan de jonge mannen er halve. Dit vers weer verantwoordelijk voor deze jonge mannen tot de Tjenig. Wanneer hij niet zo deed als de Tjenig wensen deed, dan wordt hij zijn leven verliezen. Dat is goed te zien dat hij zo niet wordt willen wagen. Wanneer God met een mens is, dan wordt hij zo goed. Zaken en een godloze paulist, bukken zodat God kan verharlicht worden. Dem Jozef zijn geschicht maakt het ook zeer duidelijk. Ons wordt meermaal in de geschicht gezegd over God weer met Jozef. Wanneer we gehoorzaam zijn te God zijn woord en arm en ons leven eerder worden, dan zullen we ook zeker zijn dat hij ons zekerlijk leiden wordt. De eerste dag dat wanneer hij dem Tjenig zijn eten en wijn wegnemen wordt, dan worden ze niet zo gezond zijn als de andere jongens. Ober Daniel had rood verdood, after betrettende vers. Ober Daniel zei tot dem Absichter, den de verste van de verste even Daniel, Hanania, Michael en Asaria gestalt had, ik praag die, proef dine deine vertiendoog, en lood ons gemies te eten en water te drinken, gegeeft worden, dan laat aan zijn gezegde en dien doorzinnen beobacht worden, en ook de gezegde van de jongens die dem Tjenig zijn eten haar gehoord, en doe met diene deine, nur dem dat du beobacht hast. Daniel zijn aanvraag weer eenvoudig, en doordat stelde hij zich niet tegen dem Tjenig Nebuchadnezzar, en ook niet tegen dem verst, dem de Tjenig even arm gestalt had. We zien hier dat wanneer God voorop jeet en den weich reed maakt, dan kennen ze de tjinge aan gans je troost, nog val je. Nu her waar we zien dat de verst dit deed, en als de tiendag voorbij waren, waren Daniel en zijn vriend gezonder en slijker als de andere. Daniel en zijn vriend verleten zich gans op God. Hij had de gezaadse ingesteld, en Daniel en zijn vriend Wir mannen van God zijn volk. Ze waren met dat volk in God verbonden, en ze hadden zich vergenomen dat ze worden gehoorzaam zijn tot God. God had een grote en wichtige arbeid verdiend dat ze in Babylon voor zich brengen zullen. Door is mijn Christen nu niet immer zo'n zin, dem Heer volstendig te volgen, en van de zaken van de wereld uiteen te komen. De apostel Paulus wist dat wanneer hij zo doen wil, als de Heer van hem verlangt, dan moest hij zich tegen dat bezit en de wereld stalen. Christen zijn in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld, of de wereld zijn. In Galater 6:14 staat dit geschreven, maar mocht dat niet zijn dat ik mij pochen word, buiten en ons Heer Jezus Christus zijn triets, die ik woont de wereld van mij getrietzigd is, en ik tot de wereld. En de vers ram des vers redt Paulus van besneden zijn, en hoe mensen zich in haar vlees of de woord pochen worden. Dat is zo als de wereld denkt, dat is de wereld zijn. Daniel weer niet van deze soort, en de Christ zal ook niet zijn. In 2 Korinther, het 6 kapitel, 14 vers, bedenk de 7 kapitel, de 1 vers, redt Paulus van zo'n wat voor een Christ nodig is. Laat je niet met de aanlevende taub spannen en een vreemde jacht. Dan wat haar je rechtigheid en aangerechtigheid en je meene? En wat voor gemeenschap heeft licht met diesternis? En hoe kan Christus met Belial stemmen? Oder wat voor poort heeft God zijn tempel taub met jetze? Dan wie zendt im leven je God zijn tempel, zoals God zeed, ik woon mag aan wonen, en mag aan wandelen en ik word er God zijn, en zij worden mijn volk zijn. Daarom komt Ruud van mank aan
en zandert junt auf van an, zeigt de Herr, en riet dat anrennet nicht an, en ik wo junt an nehme, en wo für junt en voder zenne, en je seele van mij zins, en deichter zenne, zeigt de Herr de Allmächtige. Liefste vriend, zend hem al wie deze versprekingen ha, wel wie ons zelfs trein maken van alles, dat vlees en geest bezudelt en heiligheid volbrengen en Gottes furcht. Zolang als wie op deze eerd leven, worden wie met die angelevende zennen. Wie worden met die in je schaaf drieven, wie worden die als nobers ha, die worden in onze regering zennen. Wie kunnen niet ganz wegkomen van den. Wat ons hier gezegd wordt, is dat wie zullen niet ere wee en ere gedanken aannemen. Wie zullen niet zo leven als zij leven. De angelevende leven voor zichzelf en niet voor de Heer Jezus. Een Christ die voor zichzelf in deze wereld leeft, wandelt niet in Gods wee. Johan zegt ons wat, wie in de wereld vinger worden en wat wie doen in zelen. 1. Johannes 2, 15 tot 17. Doet niet de wereld lief hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld lief heeft, en dem is niet in voeder zijn leef, wil alles wat in deze wereld is, de urgelast en de fleische last, en dat stoltet leven, is niet van voeder, maar is van deze wereld. En deze wereld verjet, ook de last deze wereld. Maar wer God zijn wereld deed, wordt eeuwig blijven. Mensen worden veel jaren schuldgonen, zodat ze doen kennen wat ze leven, ihre levensarbeid wat zijn. Een leraar of een dokter wordt veel jaren studeren, zodat ze kennen weten wat van aan en ihre arbeid wordt gevorderd worden. Bij Nebuchadnezzar werden de jonge mannen eerstens met eten en school reedgemaakt. Dan wordt Nebuchadnezzar aan en de proef brengen, zodat hij dan bestemmen kan wo hij aanbrukken wil. Dit meen niet dat zij dan voordig werden met ihre ongerechtung. Daar wordt immer meer zennen. En Nebuchadnezzar zijn tjenigrijk weer zeer groot. Ober wat veel wichtiger weer voor Daniel en zijn vriend, weer wat zij van God en zijn woord wisten. We weten dat deze jonge mannen willen zeggen maken dat God eerst in haar leven weer en dat zij weten worden wat God van aan verlangt. Zo moet het ook met ons zijn. We kennen allerhand van alle soorten zaken weten, maar ik vroeg die hoeveel weet wie van God en zijn woord. Daniel en zijn vriend hadden dat oude testament. Wie had dat ook, en ook dat nieuwe testament, dat ons van Christus vertaalt, hoe we je raad kennen zijn, en hoe we een heel het leven bewijzen kennen. In 2 Timotheus, de tweede kapitel, 15. Vers lezen we, Sie flietig ver God onerzanning te kriegen, een arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord reicht uitleicht. Dat woord reicht uitleicht kan niet gedaan worden, wanneer een mens God zijn woord niet lezen of studeren deed. Daar zijn scholen die dat doen, die mensen en God zijn woord ongerechten. Dat kan ook in een mens zijn heim gedaan worden. God zijn heilige geest, is immer door ons de waarheid verterstalen en ons daarin leiden, zodat we weten kennen wat God zijn wille voor ons mocht zijn. We worden ober niet verstoren kennen, wann we niet waardegeboren zijn. God zijn woord kan een mens tot de radung leiden. Wann een mens dem Herr Jezus als heiland aanneemt, dan wordt de Herr zijn zinde wegnemen en de Heilige Geest wordt dan in am wonen en am en God zijn weg leider. Daniel en zijn vriend waren broof, maar ze waren niet schwindriest. Ze waren leeftolig te zonen die even aan waren. Als Christen moet we leren God zijn leef to andere bewijzen, wanneer we ook niet in eenigheid zijn met aan en hoe ze leven. 2 Petrus, het eerste kapitel, 5 tot 8 vers. Daarom ziet besonders vlietig en jun geloven Zittlichkeit te bewijzen, en Zittlichkeit verstand, en verstand zelfs beherrschen, en zelfs beherrschen standhaft, en standhaft Gottesfurcht, en Gottesfurcht brederliche Leib, en brederliche Leib die Gottesleib,
dann wann diese Dinge an jün sind und zunehmen, wo je nicht faus oder anfruchtbar sind an die volle Erkenntnis von uns Herr Jesus Christus. Wann wir an dem Herr streng sind, dann können wir auch brav sein. Gott hat eine Arbeit für Daniel und seine Freund, aber dort wird ein fremdes Land sein. Gott muss Israel strafen wegen ihrer Sünde und Daniel und seine Freund wurden wahrgenommen, wann sie auch nicht angehorsam wären, gewasst zu dem Herr. Gott brückt die Strafe auf Israel, dass er diese jungen Männer nach Babylon bringen kann. So wie dort auch mit Josef. Seine Brüder verkaufte ihn und dort wie anrecht. Aber dadurch kam Josef nach Ägypten und an Gott seine Zeit ward, he als Herrscher in Ägypten eingestellt. Und dadurch kann Gott für Israel versorgen. Durch die Vernichtung in Jerusalem wurde Daniel und seine Freund nach Babylon gebracht. Wir wollen sehen, wo Gott den Dorbrücken wird. Sie wäre froh, weil sie heute ein guter Taufertruhe an Gott. Mein Freund, ein Wort ist dein Taufertruhe, an deine Worte oder an Gott und die Ratung, die er durch Jesus Christus bestimmt hat. Deine Worte wurden die am eng täuschen, aber dein Glaube an dem Herr Jesus wird die nicht täuschen. Gottes Segen, meine Freunde.

De tijd verging. En dat huid waar daar wachten, wachten en beden. Twee door Lothar vloog niet met een vluchtzeug over dat Aukerdorp. En daarbij zag hij een groep van mannen, die zich van Dorp uit op een weichen Fluss opmaken deuden. Hij wie ganz opgericht. In deze Nachricht leidt hij erwartungsvoll voets aan de Missionsstation wieder, wo de frühes van de Missionare wachten deuden. Hij deelt en met, von do, ich hab ne ganze Grupp Mann an dem Fluss. Bitte, betet für uns. Von do as bestimmte Tag, wo wir wie in engeren Kontakt haben wurde. Wie wurde uns weiter bejüngt am Hohl 5 Malde.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch evasat.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.